Vektori som vesken en i stralen. Hvor er som verdwijn. Vachter die mensen aan een loop. Van die tijd voor al verder koeien. Zien jij die lucht weer helder vlam. En die put waarin jij is. Kom zeer van mij wanneer kan ons weer. Voor elkaar zo vrienden.

is a stijl uit jouw tijd. Daar is niks zo solide grond, nee, net hoe jij omkijkt.

0: Αγγλία, έγινε φορ, πράγμα, είμαι όρχος έλσος.
1: Ouais, mais nous allons te kijken naar mijn prepsheet. Nee, on zit een paar dingen kies voor ons gaan gesels. Nou, blij een geskakel.
0: Okay, los het ons vooral gemeen een bykie.
1: Ek los die maanlanding story op uiteindelik.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Exciting times. Ook Rock Friday, is die lisse vir een liekie, wat ons weet.
2: Afskop verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontrecht is.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: Walk it on you, near after the

Dit is Mids Noorweek, dit is vrijdag. So wijs vir my jou Noorweek, lyfie. Wijs my jou Noorweek, lyfie. Niks in jou buiten kruis, soos Jane Leonie, my nie.

Good, talk it and pull it. Okay, okay, ik hoor wat hulle hoor, okay. Oh, wacht een bekie, nee, ek het het verkeerd hier so. Dis nie Loaded Gun nie. Dis iets anders, ek lees nou die lirieke self hier. Hoor of jy het kan hoor.

0: let your mind go for a while from work and stuff. Check in, okay?
1: Check in, babes. 12 na 2 hier op Bok Radio. Hey, hey, hey, dit is vrijdag. Shulala, als eindelijk. Ta, ta, ta. Wat een week. Maar die naweek is het aangebreek. Ek hoop het gaan baie goed met jou, waar jy jouself ook al in die wereld bevind. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Check in, is jy ok? 074-2000-989. Sy is terug, kom ons hoor wat het sê. Hello, producer Penelope.
2: Hey, hey, it is finally the weekend, baby.
1: Mm.
2: Today's riddle is a lekker music linker lob crupper. I belong to the night, but I'm not Batman. What is the name of the song? Again, I belong to the night, but I'm not Batman. Who am I? Check in, okay?
1: Thanks, Pains. Wowee. I belong to the night, but I'm not Batman. Wat is die naam van die liedjie? Wat ek vir jou wel kan sê, is ek dink is 80s. 80s treffer. I belong to the night, but I'm not Batman. 074-2000-989. Hartelijk goeiemiddag. Ek hoop het gaan baie goed met jou. Jy is by die Triple H Show, wat met trots aan jou gebring is door Cherry Tigervallei, gedryf door die Halfway Groep. Ek is Heinrich. Yippie-ka-yeah!

0: Sugar Babes, Push the Button. Niet minute voor drie op Bokkeradio. In ons vier vrouwendag saam met die trotse borg van die program Cherry Tijgervallei. Ons sluit saterdag 8 augustus aan voor een speciale Cherry Super Hybrid toetsbestuur naweek. Ervaar die nietste Cherry Super Hybrid modelle, geniet complimentaire thee en koek en neem deel aan een bemachtigende selfverdedigingssessie saam met Sensei Nicolette. Is van 10 tot 11. Die sessie focus op praktische kapingsbewustheid en persoonlijke veiligheid. Daar is ook fantastische prijs op die spel. Cherry Tijgervallei 320 Durbanweg Belville. Dit is zaterdag 8 augustus. Cherry Tijgervallei. Sien hy daar dan om vrouwendag saam met jou te vier. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer kracht, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis ook om die nieuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride technologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfmycherry.co.za.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens. Alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Bokradio 98.9 FM.

a gentleman's wife. Mm. Steve Hofmeyer, Demi Lee Moore met Amanda. Vir jou hier op Bok Radio, nie so pad rydelen, maar vir jou is die een van Christine.

Avicii, Wake Me Up. Naweek het aangebreek. Dis 12 minute na 3 is by Wolkradio. Goeiemiddag.

0: Zo Jan Raab, Janne kan nie dans nie. Is een man wat vanavond hier is, saam met ons eie Martin van een merwe. Mm-hmm. Die zijn daaikies. Ek weet nie of nog kaartjes beskikbaar is nie. Ek dink jou is nie.
1: Ja, as, ek gaan probeer jou lak. Gaan kyk hier is live.net en dan probeer jou lak, maar ek kan niks beloof nie.
0: Die man klink solid. Jan Raab, jy het sekerlik gehoor nou gedurende die nuus. Die man wat sy soundcheck gedoen het. Martin het sy soundcheck gedoen.
1: Ja, Martin sing nog als mooi.
0: Ja, yeah, de behels, want to, en hy het een paar keer gefluit. So
1: ek, een.
0: Eister, so as okay, ek kom vanavond, ek weet, het gaan een besonderse aand wees, sterk aan jou matie, ek weet nie, man, het al lang voorbereid vir dit, maar vir nou, jy op uitklok, aan jou gebring, dier NMI Toyota, is die tyd vir jou vergete vibe.
1: Mm-hmm.
0: So, ons het gesê, ons gaan met ons thema, Liekies met mansnaam.
1: Ja, liekies met een mansnaam.
0: Ja, met een mansnaam in. Het hoef nie in die titel te wees nie. Het iwers in die lirke. En as het kom by liekies met een mansnaam, ek het een groot gunsteling.
1: En dit is?
0: Ek het my gekies nie, want ek het gedink hy sou inkom. Robbie Wessels.
1: Ek het hom ook oorweeg.

0: E aí, não van Bok na Rikus.
1: Ons hang amal aan hoe frikkie sy lippe, soos hy vertel, hoe hy gejag het in die goeie ouda.
0: Lekker jy.
2: Aha, die weg gaan sy kyk op WhatsApp.
0: Nee. Ons het al reeds begin.
2: Kijk hoe vinnig verander hy die reels.
0: Nee, ek het gesit.
2: Kijk hoe vinnig verander hy die reels.
0: Voor bijna een uur. Kijk, maar ek gaan het nie nou al weggeen, nie.
2: Kijk hoe vinnig verander hy die oude reels nou, nee?
0: Dis die selwe met die stemme, as ons begin met ons link aan tellie stemme nie meer, nie?
2: Is het?
0: Is so.
2: Okay,
0: wel, onthou kom nou dame,
2: Onthou maar dit vir volgende keer, ne, as het met my gebeur. Ziad.
0: Ek dink het al, maar okay. Jou liekie, Monique.
2: So, jy weet, dit is vrijdag. Dit is een groot rugby naweek.
0: Dit is.
2: Ons is een klomp Afrikaanse mense wat hou van Afrikaanse muziek.
0: Alles wat jy nou sê is feite.
2: Ja, is altyd feite. En jy weet, daar's een liedjie wat jy min hoor.
0: Mm-hmm.
2: Ek hoor het baie min.
0: Okay.
2: En is een ou dousie treffer.
0: Yes.
2: Oor een man met die naam Jan.
0: Uh-huh.

0: Dat
1: was een love you sound effects, Rick. Well done. Goeie keuse. En ek like jy sê, jy hoor jy liekie min.
0: Ek doen.
1: Myne hoor jy minder.
0: Is het? Ja, want vooral as ons het vandag gaan luister, want jy moes so baie van het verwijder.
1: Ek moes.
0: Ons kan skaars jy liekie kan hoor.
1: En toe jy sê, okay, een liekie met een mans naam, daar is dit een liekie.
0: Ja, hy het op die WhatsApp lijn ook tegengekom.
1: Hy het, maar nadat ons begin met die gesprek. Okay. So ek het vir byna een uur gesit.
0: Jy het?
1: Toe ek besluit, hierdie een is die een wat ek voor gaan gaan, maar ek moes bykie werk doen aan hom, want hy is die, soos die mense sou sê, baie radiovriendelik nie.
0: Geen sin so radiovriendelik
1: nie. Nee, geen sin, daar is 5% van die liekie wat nie radiovriendelik is. Mm-hmm. So ek het die lelike goedjies uitgehaal.
0: Jy het?
1: Maar hierdie is een great liekie.
0: En jy kruk ook nou so bykie, want hy het tegengekom op die WhatsApp.
1: Nadat ons nou begin, daai wouds is laat, hy is te laat.
0: Sjoe.
1: Okay, so ek het nou gesit, en ek besluit om hierdie een, want hierdie is die tweede liekie wat ek geleer het, om te speel op die gitaar.
0: Ek ook!
1: Is een van my ginslinge.
0: Ek ook!
1: Het is een man met die naam van Koos Kombuis, wat hierdie oukie aan mekaar gesit het vir ons. En daar is een ikoniese man wat Koos Kombuis van sing.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een man met die naam van Johnny. Wat een los jy hierdie gehoor?

0: Ik zeg weer dit met iedereen, dat is Robbie Wessels. Was je met trouwens, Balkenradio. Leuk om soms dit te kunnen wezen. Maar ook al je jezelf bevindt in die wereld. Jesse, wat kan ik zeggen?
1: Het is vrijdag.
0: Die leven is lekker.
1: Naweek.
0: Dan zet jou niets aan die kom. Net zo dus kan die niets. Die laatste ronde van... The game with no name, dat is...
1: Letterlijk een quiz. Quiz. Ik had gedink ons kort iets niets voor vanavond.
0: Oh, ek sit hier en wonder het ons budget opgegaan. Want kan sound effects bekosten. Oké, so, ons het dit 1000 rand meat amper.

0: muziek van Klopjacht, die story van Piet Vermaak. En dit dan nou die eer wat afgesluit wordt van Vergeet de Vijf. Mm-hmm. En liedjes met Owens Norman.
1: Hey!
0: Meer als wat jy denk. Guys, ons het jou game met nou neem aan die kom. Het is
1: letterlijk een quiz.
0: Ons het ons speler wat draag staan. En Monique het beloof is, sy gaan focus vanavond.
1: Ek gaan nie...
2: Op wat een vaste land leef, Frankrijk, Duitsland en Europa.
1: Sian! Slaan oor! Skiep geur extra sekunde. Beroemde toeringlandmerk in Parijs.
2: Oh, moet jy!

0: Zrikken snel, bokken is beter.
1: Die bokken blijven altijd pa.
0: En vooral die hele fake Maori's hier in Zuid-Afrika. Binnen, schrijf het neer op jouw magie.
2: Aha.
0: Langzij.
2: Goeie Engels.
0: Oh. Weet je wat, hè? Ik moet mijzelf zo beheer. Als ik rij in die straten.
2: Mm-hmm.
0: En ik rij hier achter een of andere Honda beladen. Met een Nieuw-Zeeland.
2: Oh.
0: Die fern. Oh, yes.
2: Moet je uit de klei.
0: Dus kom ik niet een bakkie moet rijden met een boelbaar. Nee. Want als ik een bakkie gehad heb, zou ik uit zijn gatstukken gereid. Ik zweer. Kijk.
2: Ja. Oh, so wat is jouw gevoel? Wat gaan vanavond gebeuren?
0: Goeie rugby gaan gebeuren. We gaan een feest wees van rugby. Gaan lekker wees. Ek hoop die man is daarom lekker competeren.
2: Mm-hmm, ek denk ek so.
0: Gepraat van competerend wees. Ek glo daar is nog een paar vraagjes wat jy oor het.
2: Daar is een hele paar oor. En ek denk ons is amper so half slap bang in the middle.
0: Is ons.
2: So ons het hier 16 vragen gekom. So jy is 1 af.
0: Okay.
2: So kom ons kyk of jy voltallig kan wees teen die einde hiervan.
0: Letter is vier. Okay, let's go.
2: Okay, Zian. Afrikaanse sanger, Bobby Blank.
0: Van Jaarswel.
2: Kom, denk je zo lang. Bloemfontein is in wat provincie?
0: Die Vrystaat.
2: Vervoermiddel wat dier die lucht vliegt.
0: Vliegtuig.
2: Zuid-Afrikaanse rockgroep.
0: Van Kokardel.
2: Mooi. Duim en Punkie is wat?
0: Vingers.
2: Als ik voor jou iets gooi, probeer jij dit?
0: Vang.
2: Hey, Zuid-Amerikaanse land met Caracas als hoofdstad.
0: Venezuela.
2: Wat er... Een waterdier wat asemhaal weer sy kie. Afrikaanse sanger achter gooi jou suiker op my, Dick.
0: Van de Westhuis.
2: Zuid-Afrikaanse rivier wat saam met die Oranje rivier een belangrike opvangsgebied vorm.
0: Die visrivier. Nee, die voel... Nee.
2: Wil jy nou die voelvleidam gezet? Well done.
0: Ek sal terugkom nou.
2: Wat noem ons...
0: Valrivier.
2: Mooi. Wat noem ons die 7 groot landmassas van aarde... Europa en al die dinge is deel van, is wat?
0: Een vaste land.
2: Dit is. Oh, see. Ek neem aan jou tijd is al lang al voorbij.
0: Nee, was net voorbij.
2: Kijk,
0: het jy nie mooi gehoor nie, man.
2: Sure.
0: Okay, wat het ek gedoen?
2: Wel, jy het nie hier allemaal gekom nie.
0: Het ek nie?
2: Nee, want jy het gelach en gegiggel.
0: Okay, maar jy vrou, goeie vrou.
2: Ja.
0: Okay, wat is oor? Brein. Skryf nader in die microfoon.
2: Oh.
0: Hoeveel is daar oor?
2: Hier is net 3 vrae oor.
0: Okay, 3 vrae, Brent. Goeienaand, goeienaand.
2: Hi, Brent.
0: Moet ek gaan vir jou paar vraagjes vra. Al die antwoorde begin met die letter V.
3: Okay. V, nie?
2: Mm-hmm.
3: Okay, wat eers, kryk jy kans om net asem te haal?
2: Ja, I mean, nou kom maar nou nie. Ek moet, ons kan vir
3: Brent. Aandag is nou lekker hier op die rugby en alles.
2: Okay.
3: Okay.
0: Okay, is jy raar?
2: So, jy moet net vir my 3, ek hoor 3 antwoorde wat begin met die V.
3: Okay,
0: as jy
3: hier gaan ons.
0: As jy dop, dan gaan ek jou hele playlist delete.
3: Jo.
2: Okay.
3: Hoeveel het hy gekry?
2: Hy het, wel, jy het net hier...
0: Ek
2: het
0: 12. Nee, 11.
2: Jy het 11.
0: Ja, 11 het 11.
2: 11 het 11.
3: 11 het 11.
0: Ja.
2: Maar dat is vir jou net 3 vrae oor.
3: Ja, so, maar. Kom,
2: ons kan van die begin vooral weer vrae as jy om wat toets,
0: ja,
2: maar...
0: Ja, die percentage.
2: Okay, so, Brent. Wat woord gebruik ons wanneer jy iets nie meer kan onthou nie?
3: As jy iets nie meer kan?
2: Onthou nie.
3: Ah, vergeet.
2: Afrikaanse, Suid-Afrikaanse sangeres achter African Dream.
3: Nee man, hierdie man, hy distract my so. Ek is nie gefokus nie. Gooi geweer, asjeblief.
2: Suid-Afrikaanse sangeres achter African Dream.
3: African Dream. My African Dream. Daar liekie, nee? Nee, pas gauw.
0: Vicky Samson.
2: Hey, there we go. Dit is Vicky Samson.
3: Dat ik nooit gekregen.
2: En dan, ek moet hierdie nou mooi sê, want ek het hom nie so mooi uitgetikt nie. A beard, waar wel afgeleë mense woon, tussen die Parel en Franschhoek.
3: Vreden.
0: Nee, hè?
3: Tussen Parel en Franschhoek.
0: Ik denk dat is een golfbaan ook.
2: Ja. Dat is een golfbaan. Ja, dat is. Ik weet niet, ik was nog niet daar.
3: Nee.
0: Wat? Weet je dat gezien?
3: Vergelegen. Nee.
2: Nee.
0: Het is wel de wie, mijn man.
3: Oh, ja.
2: Horrible, Brent.
3: Kan niet, nee. Ik kan niet met de hom. Niet met de hom, wat je altijd zit en lacht langs mij niet.
0: Here we go. I'm on song. Barbra Streisand.

Dolly Parton, Gonna Be You. Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Dit is die All Blacks wat tans voorloop met 7 punte. 7 stommers, nog geen punte nie. Wat ons doen, kom ons karaoke vanavond. Jy is meer as welkom om lekker saam te sing. Een bykie vroeger ook gevra, wat denk jy gaan die halftijd een telling wees? Ek beloon jou met een lekker wijnproe. Indien jy dit kan regkry, JCC All Blacks 15, die stommers 5. Hier is enetjie van oom Eddie, 17-12 vir die stommers. En dan is hier enetjie van JC, daar gaan die stommers amper druk, net so 5 meter voor die lijn. En dan is het JP van Amerika wat sê 48-12 vir New Zealand. Kom ons kyk of dit kan waar word. Wat er liekie moet jy sing vanavond? Wel, dit is rugby gees, hoe kom dan nou nie? Was in the spring. Daar sê 074-2989, jy weet precies hoe dit werk, jy sing vir my lekker, een stemboodskap nie langer as 25 sekondes nie.

We belong, net hier op Bok Radio, Bok TV. En hier is nog een halftijd telling en dit is van Jacques Quagga Robertse. Hy sê 21-10 vir All Blacks. Want indien jy dit recht krijg, beloon ek jou met een lekker wijnproe.

Centerfold, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9. Wel, die lijne is nou toe vir die halftijd tellings. Hier is die laatste ene, dit is Herman wat sê, halftijd telling, Stormers 20, All Blacks 14. Kom ons kyk wie kan en het het recht gekry, of wie gaan dit recht gekry.

0: Ja, toe lyk my dit is nou halftyd daar in Kaapstad met die All Blacks 14 en Stormers 7. Ongelukkig het niemand dit reg gekry vanaand nie, maar die lyn is nou weer oop. Nou benodig ek jou die eindtelling natuurlik 074-2009-89. Vanaand hier is jou wenner vir die lekker Commons karaoke.
1: Where we begin, I can't begin to know when, but then I know it's growing strong.
0: Daar sy, my vriend, ons stuur vir jou een lekker wijnproef wat jy natuurlijk morgen kan gaan gebruik. Tweede ronde is daar nog een speelietjie.

0: Don't Play Your Rock and Roll. Dit is Smokey, net hier op Bok Radio. Goeienaand, dit is die tweede uur, jou graadspartykie, elke vrijdag. Ons doen lekker tellings, is meer as welkom om enige deur te stuur. Hier is Herman, Herman sê hier, die Stormers doen briljant, ek stem saam met jou. Hulle moet net nie concentratie verloor nie, en stamina behou. Hulle kan nog steeds hier die game wen. Go Stormers, ek maak my eindtelling nou, Stormers 20 op... op Black 17. Daar sê, hier is nog eniekie, dit is Jaco Ter Blaans. Goeienaand, Jaco.
1: Ek sal sê, die score tussen die All Blacks en die Stormers 42-14.
0: 42-14. Welkom, ons kyk wat gebeur. So oor 5 minute maak ons die WhatsApp-lijn toe vir die eindtellings. Ek wil baie graag iemand moet wen, dat ons morgen bykie kan gaan wijnproe, daar in Stellenbosch. Maar nie te minnie, bykie later doen ons jou ruimklets nog steeds. Dit gaan definitief iets wees oor die bokke en die pumas Argentinië, wat hulle natuurlijk morgen bykie gaan koppen staan. Hier is nog lekker muziek en welkom by die Graadspartykie.

Free Fallen. Tom Petty net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. En daar het die All Blacks nou weer 3 gaan druk. Hulle is nou weer voor 21-14. Wel, daar is nog tyd oor. Groot vraag is, kan die Stormers nog vasbyt?

Nog lekker muziek op pad. Bon Jovi, Runaway en Eric Carmen's Hungry Eyes. Herman, ik stem saam met jou, my vriend. Hy sê, en daar val die wiele van die Stormers nou af. Maar well done to the Stormers. Hulle het ons erg verbaas. Well done, boys. Herman, ek stem saam met jou. Well done, Stormers.

Breaky breaky heart, ja, hy het lekker dance moves, wat ek al gesien het al mense doen, vooral as ek lekker DJ op een saterdag aand, hierdie ookie speel, oh, dan sy dansbaan lekker vol Gerard. Nummer 1 vanavond Klopwerf, hier vat hy nou, jy het gestem, warm vat vastrap.

0: stop my heart by jou, Jay en Lihani May, net hier op Bok Radio. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gespeel het. Ons het Stormers en All Blacks een bykie gesels in die eerste uur en tweede uur. En ook Jaycee was ons wenner vanavond van Kom ons Karaoke. Ons het ook lekker geruim klets. Wel, Gerard Skaap is gereed om lekker saam met jou te keier op hierdie vrijdag. Dit is naweek van 10 uur tot en met 12 uur. Ons keier weer maandag, vakantiedag. Ja nee, vrouwedag, 9 augustus. Tot ziens, lekker slaap, asseblief, wees veilig op die paaie.
1: Muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Jerus Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit Dientjies en Daaitjies met Reino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails. En die aand vermaak Dewel Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Bok Radio 98.9 FM.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. En soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy vas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Agter elke man, Steve Hofmeyer en Senza. Mariah Remix, lekkie ene, nie? Boek Radio, Boek TV, goeienavond, my naam is Gerard Skaap. Lekker om saam te kuier op hierdie Vrydag aan. Die After Party, net hier eksklusief op Boek Radio, Boek TV. 90 minute na 11. Het is nou tijd voor groete van huis tot huis. Vooral ons expats, om hulle te sê, vir hulle geliefdes, hier in Suid-Afrika en reg om die wereld.
1: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

Adieu ons vanavond. Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jack of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend. Of selfs een baby, ek gaan jou mis. Maar ek onthou nog daar die boekie.

0: Alternativ. Bog Radio.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond, kyk hoe ver het ons gekom.